Vijf ronden zijn er nog te gaan. Er is geel en een klek. Daar komt die safety car. Het wereldkampioenschap is omgekeerd. Hij heeft hem.